0: Hey, this is Tia McGrath. All kinds of country music from all over the world. We're all at home on Crossroads Country Radio.
1: 32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

0: is wel erg. Ik kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leukemie is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze... dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.
13: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.
14: I can still see my old man sitting right there in his chair. Glass of bourbon, piece of paper, and a ballpoint in his hand. Son-

10, 9, 8, 7, 6,

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 000-45-470-91. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl.

of the people and places that I've been. Teaching me

0: in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio. I can still

0: dag.
1: Dag.
2: Dag.
0: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
2: Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!

0: The good news is we're back with more of the hottest country.
1: My favorite music.
2: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
3: Hey, this is Lauren Elena.
4: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
0: They all live in our house.
5: This is the station for country music.
6: Dit is Crossroads Country Radio.
7: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
8: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
7: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: There's broken hearts and paper cuts, there's breaking down and breaking up, there's hard times, hang-ups and hangovers.

0: Amsterdam presenteert iedere vrijdag Greenheart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Greenheart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten. En dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Hi, this is James Infeld from Los Angeles to Nashville and from Nashville to the Netherlands. Y'all listening to Crossroads Country Radio, the country station of the Netherlands.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.

0: Hallo, ik ben Jo.
1: Hoi, ik ben Danielle.
2: En ik ben Marijke.
3: En samen zijn wij Change of Key.
1: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
2: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
0: Op de juiste plaats.

zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

Greenheart Country, muziek en natuur samen, met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Hallo luisteraars, de maan is overal, schijnen door het raam, van de truck. Hij volgt je tijdens een treinreis, kent geen grenzen. De enig vertrouwde lichtbron voor zwervers en daklozen. Verwoeste huizen in oorlogsgebied, de maan volgt haar cyclus onverminderd. Dit is de week van Moon in Songs, deel 3. Southern Moon, we horen de Crow Brothers. Straks Bobby Bear en Skeeter Davis in The Misty Moonlight. Hier een schitterende uitvoering van Blue Moon door de Mavericks.

When the Bright Prairie Moon is Rolling By, Will of Carter uit 1936. De maanbelevingen zijn tijdloos. Set Looking Moon voor Alabama. Rosie Flores en James in het veld beleven Midnight to Moonlight.

Carolina Moon, deze keer van George Hamilton IV uit zijn crooner-periode. Benny Berry ziet de moon in Tennessee. If the moon never sees the light of the day, die vraag stelt de Lonesome River Band.

Okinawa Moon, boven het Indianenreservaat met welhaast een goddelijke betekenis. Dit was Rattlesnake Annie. Roll on Dreamy, Texas Moon, historisch werk van Wilf Carter. Maar hier is eerst Merle Haggard, Crazy Moon.

Sit in the Lonely in the Moonlight. Bill Monroe schreef en zong het. Manhattan Moon, welke naam de titel ook heeft, het gaat steeds over dezelfde maan en die is van niemand en voor ons aller leven van groot belang. Lucy Kaplansky.

Somebody Else's Moon, Colin Ray. How high the moon, riders in the sky, kijken omhoog. Door de nacht klinkt Roll Along Moonlight Jodel van Wilf Carter. Het vee moet beschermd en bijeenblijven en zijn jodel houdt de beer en wolven op afstand. The Moon and Mount Rainier, instrumentale romantiek van Kate McLeod. Tot straks.

0: Big Texas Moon, alles lijkt groter in Texas. Dit was Art Steele. Welkom terug bij Greenheart Country met Jannie en Hans van Dam. See the Moon, Kate Jacobs. Jimmy Arnold ziet Moon in Georgia.
1: Come a hidey, little boys, play on your fiddle. Come a hidey.

Where Burning Moonlight. Dat waren de Riders in the Sky. Soms kleurt de maan rood door de toenemende natuurbranden. Blue Moon of Kentucky, Bill Monroe's eigen versie. Hier is Emmylou Harris met een Moon Song.

New Moon Rising, vele uitvoeringen bekend. Dit is de mooiste. Dit was Peter Owen en de Nashville Bluegrass Band. De Ogres Boys zien een lucky moon. Als het veel rustig is, sluit me soms de ogen. De Rimi Prairie Moon. Wilf Carter, 90 jaar oud.

Roll Along Kentucky Moon, een song van Jimmy Rodgers door Hank Snow, vanuit Thesaurus Transcriptions, opnamen die alleen voor radiopromotie werden gemaakt, verzameld in een Bear Family Box. Moon River, straks Willie Nelson. Sunset Red and Pale Moonlight, hier is Pam Tillis.

Flying to the Moon, wat een schitterend nummer. Dit was Matrasje Burke. The Rising of the Moon, de dubbele vierden het vaak met een glas whisky in de hand.

The Moon and St. Christopher. Prachtig verhaal van Mary Chapin Carpenter. Straks de eindtune, Night of the, Supermoon, Roger Williams. Eerst ver terug in de tijd weer met Wilf Carter. Answer to my Swiss Moonlight Lullaby. De jodelwil kaatste terug in de stilte van de nacht. Romantiek onder de sterrenhemel. Oh ja, sterren in songs, dat kwam nog niet aan bod. Dit was Greenhouse Country met Jannie en Hans van Dam. Fijn dat je weer bij was. Volgende week deel 3 van onze American Celtic Connection.

0: onze programma's steunen. Het Huis aan het Water in Catwoude en Ons Huis met een Hart in Maaseik.
1: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

0: Van de Voren.
1: Een hele goede dag allemaal en welkom bij Country Kicking. We openen met Axel Lane en Dans mee met mij. Het beste uit Nederland en België allemaal op countrygebied. En daar hoort dit ook bij. En dit ook. Bart Herman en Vintage en Al.

Saskia Session met It's So Easy, ervoor bij Bradex en Bart Heijman met Onderweg met jou en Nelis met Geen Tijd Meer. Geen tijd meer, maar ik dans wel voor jou. Hier is Ines Schongeren.

I Never Cried van Hilde Forster voor Hans van Eyck en In the Pouring Rain. En vandaag is van ons een Say It Loud van Erik van Kuijzerbergen. Door naar de Tiny Garden. Hier is Laura Kitz.

Because of Paradise van Elizabeth Gray, de voorzanger van Race and Peace Inside en Johan Faber met zijn Silverado. We gaan snel door, want het eerste uur is bijna voorbij. Hier is Esther van Kommer, I Don't Wanna Wait No More.

Zon van Joost de Vries en dat brengt ons naar het einde van het eerste uur. Daarna gaan we door en dan beginnen we met Sandra en Passioneel. Maar eerst Kirsten Alting en What God Is Doing. Heel graag, tot zo.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Je luistert naar Country Kickin'.

0: Dit is Country Kicking met Kik van de Voren.
1: Welkom terug bij Country Kicking. We openen, en ik had het al aangekondigd, met Sandra en Passioneel. Door met de Tura-medley natuurlijk, gezongen door Bandit. MUZIEK

Steppenwolf en Combi Me. Daarvoor John en Nienke met Because I Love You Too. En van Hans van der Velden met Beer at the Bar. En de Turbo, die zingt Hier is Walter Baron.

0: This is Buck T. Edwards, and you are listening to Crossroads Country Radio, home of the world's favorite country music.
1: Elke dag.
2: Dag. Dag.
1: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
3: Hoi, ik ben Camille Janssen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.
4: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

Country Wilma, we hebben hem weer eens een keer van stal gehaald met fluiten naar je centen. Daarvoor Dorst in de Smitsen van Tamara en Tom. En Calypso gezongen door Bart K.L. Gaan we naar Back to the Country, oftewel Dick van Alten naar Corzana en Savannah in Behind Closed Doors.

BBB ben met Stille Willy, daarvoor de Pen of Tomorrow van Frankie Coldwings. En we horen ook nog Yara Beeks met Brighter Days. Ik heb nog tijd voor deze nummers. Hier is Mark Bloomsdale en Barely Made It Home.

Simple Man van René Hagen, de Voor de Marshall en What Makes the World Go Round en Allons à Lafayette van Captain Gumbo. Dat brengt ons echt naar het einde van het programma. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. En wil je meer weten, ga eens naar k-rp.nl voor alle informatie. Ik bedank jullie voor het luisteren en ik laat jullie niet met stilte achter. We gaan eruit met Guido Belcanto en Droevig is deze wereld. Heel graag tot de volgende.

was het teken van afspraak om elkaar te herkennen in het restaurant. Edward wachtte een uur, hij at tenslotte alleen. Hij liet het zich toch goed smaken, riekend af.

ligt Edward zo dood. Op de spiegel van het watervlak drijft een anjer

En Karen Edens is geboren in Engeland, maar opgegroeid in Australië. Begon haar professionele carrière op 15-jarige leeftijd met het zingen van jingles voor televisie en als achtergrondzangeres voor grote Australische artiesten zoals Kylie Minogue en de Models. Ze werd ook regelmatig door Simon Cowell geboekt voor diverse projecten. En daarnaast was ze de stem achter vele reclamecampagnes. Nou, dat was dus Karen Edens. We hebben nog One Way Street van Matthew Dameron voor u.

We gaan naar de special van deze week. Dat is Clint Black. Of geboren als Clint Patrick Black. En op 4 februari 1962. En Clint is een Amerikaanse countryzanger, songwriter, muzikant, acteur en platenproducer. En Black tekende 89 contract in Nashville. En zijn debuutalbum Killing Time leverde 4 opeenvolgende nummer 1 hits op. We gaan zijn eerste single draaien, A Better Man.

Black voelde zich aanvankelijk aangetrokken tot verschillende muziekgenres en volgens zijn vader koos hij ervoor om zich begin jaren 80 te richten op countrymuziek. Nadat zangers George Strait en Reba McEntire er een soort weer naar de traditionele kant hadden gebracht, in de stijl die in leven werd gehouden door George Jones en Merle Haggard. We gaan naar One More Payment.

Zes jaar lang voorzag Black in zijn levensonderhoud als bouwvakker, aas, snijder en visgids. Terwijl hij als solozanger, gitarist in verschillende muzieksoorten zong. In 87 ontmoette hij tijdens een van die optredens een andere gitarist, Hayden Nicholas. En die twee mannen vonden elkaar muzikaal en begonnen een songwriterspartnerschap dat decennia zou duren. We gaan naar Wherever You Go.

Zijn eerste album, Killing Time, werd uitgebracht in 1989. Elk nummer op het album was tenminste gedeeltelijk door Black geschreven en vier ervan waren volledig aan hem toegeschreven, terwijl de rest samenwerkingen waren met Nicholas. In tegenstelling tot de meeste andere country albums gebruikte Black zijn eigen tourband in plaats van sessiemuzici om Killing Time op te nemen. We gaan naar You Don't Need Me Now.

In 1996 werd Black de vierde countryzanger die een ster kreeg op de Hollywood Walk of Fame. En later dat jaar bracht hij zijn eerste Greatest Hits compilatie uit. En deze werd aangevoerd door de nummer 1 hit Like the Rain. 3 weken op nummer 1 stond hij. Daarna volgde Halfway Up dat nummer 6 kwam. En zijn eerste single sinds One More Payment was die de top 5 niet haalde. We gaan naar Spend My Time.

En Black begon in 1990 een relatie met actrice Lise Hartman en het paar hield hun relatie erg geheim. De eerste foto van het samen werd gepubliceerd in de week dat ze verloofd waren. Het paar trouwde in oktober 1991 en Katie Texas en Black en Lise Hartman hebben een dochter, Lily Pearl Black, geboren in 2001. En sinds 2002 woonden hij en zijn vrouw in Nashville, Tennessee. We gaan naar Code of the West.

Kort nadat zijn muziekcarrière van de grond kwam, begon hij aanbiedingen voor acteerrollen te ontvangen. Hij wees elk verzoek af tot 1994, toen hem een kleine rol werd aangeboden in de met sterren bezaaide comedyfilm Maverick. Terwijl de rol weinig acteerwerk vereiste, ontving Black na de release van de film steeds meer telefoontjes van regisseurs die dachten dat hij perfect zou zijn voor een bepaalde rol. We gaan de laatste alweer draaien van de special van Clint Black. Even kijken, Time for That.

We gaan naar een blokje dan stop. James Charles Rogers leefde van 1897 tot en met 26 mei 1933. En Jimmy Rogers was een Amerikaanse zanger, songwriter en muzikant die eind jaren 20 grote populariteit verwierf. Hij stond bekend als Jimmy Rogers en werd algemeen beschouwd als de vader van de countrymuziek. En Jimmy is vooral bekend om zijn kenmerkende jodelen. We gaan naar... we kijken High Powered Mama. Nee, eerst Any Old Time, daarna High Powered Mama.

We gaan naar de blok Benelux artiesten. En we beginnen met Jolene. Dat is een nummer van de Amerikaanse country zangeres Dolly Parton. Dat nummer werd in de Amerika en Canada op single uitgebracht op 15 oktober 1973. En verscheen een paar maanden later ook op haar gelijknamige album. We laten hem horen in de uitvoering van Anna McRose.

Once a Day is een nummer geschreven door Bill Anderson en opgenomen als debuutsingle door de Amerikaanse country-artieste Connie Schmidt. En het werd geproduceerd door Bob Ferguson en voor haar gelijknamige debuutalbum. We gaan hem nu horen in de uitvoering van Claudette.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Ja, welkom terug in de tweede uur van Country Rants. Nog een uur country muziek met ondergetekende Harry Etema. Tennessee Flat Top Box is een nummer geschreven en opgenomen door de Amerikaanse countryzanger Johnny Cash. Het werd eind 1961 als single uitgebracht en bereikte de 11e plaats. In 1987 bracht Cash's dochter Rosanna ook een versie van het nummer uit, die de nummer 1 positie bereikte in de Billboard Country Hitlijst. We laten hem nu horen in de uitvoering van Dick van Altena samen met Savannah. En die hebben dus een show, Back to the Country. En daar hebben ze dit in gespeeld.

Ja, dat was het blok Benelux artiesten. We gaan luisteren en vergelijken. En ja, ik heb van Jan van Houten uit Ruisterveen een mooi lijstje meegekregen. Waar we een mooi lijstje van luister- en vergelijkvoorbeelden. En daar gaan we dus natuurlijk de komende tijd flink wat aandacht aan besteden. Misschien dat we al meerdere in één uitzending doen. We moeten maar even kijken wat we gaan doen. Half As Much is de eerste van hem. Een Amerikaanse country nummer geschreven door Curly Williams in 1951. En het werd in 1952 opgenomen door country zanger Hank Williams senior en bereikte de tweede plaats. Volgens het boek Hank Williams, de biografie uit 2004, was Williams niet erg gecharmeerd van Half As Much en nam het alleen op aandringen van producer Fred Rose. We gaan hem natuurlijk horen van Hank Williams senior en daarna van Carl Smith.

Hallo, dit is Wim Pols en je luistert naar Country Ranch. Als ik in Friesland ben, in het noorden, en ik wil lekkere muziek horen op de radio, weet je waar ik naar luister? Naar de Country Ranch. Elke vrijdagavond luisteren, jullie ook.

Ik zing het niet als ik het niet zelf heb meegemaakt. En dat is een citaat van Darren Wanner, vat het leven en de muziek samen van deze bekroonde singer-songwriter uit Australië, waar hij zeer gewild is als country-artiest. We gaan van hem draaien, Bottle, Bottom of a Glass.

Donna Donna is een nummer over een kalf dat naar de slacht wordt gebracht. Het werd gemaakt door Shalom Shukunda, muziek en Aaron Zetlin tekst. Oorspronkelijk was het een nummer in het Jiddisch en het werd in 1940-41 gecomponeerd voor het toneelstuk Oesterke. Het werd vooral populair dat het in 1960 was opgenomen door Joan Baez op haar album Joan Baez. We gaan naar klassieke country cover. Ja, wie dat is, weet ik niet, maar in elk geval het nummer Donna Donna.

Ja, onderweg naar de studio besefte ik eigenlijk dat ik het verkeerd nummer van Alan Jackson gekozen had. Het had moeten zijn Where Were You When The World Stopped Turning. En dat slaat natuurlijk op 9-11. En dat is ook alweer 25 jaar terug wat ik hoorde. Maar goed, we hebben When Somebody Loves You gekozen van Alan Jackson.

The Cork Family is een Amerikaanse bluegrass familieband uit Cotton Valley in het noordwesten van Louisiana. Het typische geluid van de band komt uit een mix van country, bluegrass en gospelmuziek. En de familie begon in 76 met regelmatige optredens op feestelijke evenementen. We gaan draaien Cry Baby Cry.

doen we nou even een blokje non stop. We gaan naar Carl Robert Below, leden van 21 april 1931 tot en met 31 oktober 1990. En Carl was een Amerikaanse countryzanger, songwriter. En die is geboren in Salina, Oklahoma. Begon Below zijn muzikale jaren in de jaren 50 toen hij optrad in de Louisiana High Raid. Aan het eind van het decennium tekende hij een contract en bereikte hij nummer 9 in de country hitlijst met Am I That Easy To Forget? Nou, die draaien we niet. We gaan naar Another Lonely Night en daarna Such Is Life.

Het is niet alleen Olivia's Douglas, haar betoverende stem, die haar zoveel aandacht heeft opgeleverd van countryfans en countryradiostations in alle uithoeken van Ierland en zelfs daarbuiten. Ook met haar magische geluid van de accordeon. We gaan naar Flower of Scotland.

Ja, we doen nog even weer een blokje non-stop. En dat doen we met, even kijken voor u, Joyce Morgan. En die is geboren in Waverly op 28 juni 1924. En overleden in Madison op 7 juli 1975. En Joyce was een Amerikaanse countryzanger. En hij is de vader van de countryzangeres Lori Morgan. In 1948 tekende hij bij Columbia Records een platencontract. En al met zijn eerste single Candy Kisses lukte het hem in 1949 de commerciële doorbraak. De zelfgecombineerde song werd een nummer 1 hit in de country hitlijsten. We gaan twee draaien van hem. Red Roses from the Blue Side of Town als eerste en daarna Roomful of Roses.

Ja, Martin Gosgraaf had enorm succes met zijn debuutsingle If You Could Read My Mind in april 2021. Het nummer bereikt op de eerste dag van de release de nummer 1 positie in de algemene Ierse iTunes hitlijsten. We gaan die even niet draaien, we gaan Half a Mind draaien.

Meredith Cody Jinks is geboren op 18 augustus 1980 en is een Amerikaanse outlaw countryzanger en songwriter. Zijn doorbraakalbum uit 2016, I'm Not the Devil, bereikte nummer 4 in de Billboard Country Albums hitlijst. We gaan van hem zingen of draaien Mama Song.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

0: Carmen Steeneke.
1: Hier John Schets.
2: Groetjes van Sander Amoor.
3: Dit is Wim Pols.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

0: Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.
1: Hallo, dit is Dick van Altena. Ook ik luister naar de programma's van Crossroads Country Radio.

0: Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rashid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guusje Nederhorst Foundation.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.

0: Hallo, ik ben Jackson Man en ook ik luister naar Crossroads Country Radio.
1: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
2: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
3: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
1: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

No, no, no, no!

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe en wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 000-45-470-91. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.
3: I can still see my old man sitting right there in his chair. A glass of bourbon, piece of paper, and a ballpoint in his hand.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Hoe gaat het trouwens met je, Karen? Alles goed?
1: Ja, prima. Ja,
0: hoe vind
1: ja,
0: je het prima. Nou zo'n avond? Even weer,
1: erg gezellig.
0: Even
1: ja,
0: er tussenuit. Ja.
1: Ja? Ja, heerlijk. Ja.
0: Met jou ook goed, Leo? Nou ja, niet nieuwsgierig, maar we gaan even weten. We gaan door met My Elusive Dreams.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Get me another beer out of the fridge, honey. I love you.

0: Hi, this is Jim Rooney, and if you like country music as much as I do, you'll stay right where you are. And thanks for listening.
1: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
2: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
1: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.